0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: here. It's Jam FM.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze...

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze...

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Amstelveen herdenkt oorlogsslachtoffers en SDB verliest kort geding. Mijn naam is Hans van der Heijden. Op 4 mei heeft Amstelveen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. De plechtigheid begon om 19:30 met muziek van het Harmonieorkest Amstelveen en toespraken onder meer van burgemeester Tjapko Poppens over het belang van herdenken. Om 19:58 klonk de tap toe, gespeeld door Nico Schimmel. Om 20:00 was het 2 minuten stil. Jong en oud stonden samen stil bij alle slachtoffers van oorlog en geweld. Daarna volgde het Wilhelmus en werden kransen en bloemen gelegd bij het monument. De opvang van 40 statushouders in Hotel de Jonge Heertjes in Aalsmeer mag doorgaan. De rechter in Amsterdam wees een kort geding van eigenaar SDB vastgoed tegen uitbater Danny van Duinen af. Het gaat om opvang van vrouwen en kinderen voor 6 maanden in samenwerking met het COA. SDB kan nog in hoger beroep. Omwonenden en ondernemers worden binnenkort geïnformeerd en er komen afspraken over veiligheid. De aankondiging leidde eerder tot onrust. De gemeente noemde de locatiekeuze onverstandig. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van

0: Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politieke praatgroep op dinsdag 12 mei en teleurstelling om kaalgemaaid adoptiegroen in Duivendrecht. Mijn naam is Emily van Steen. Wie graag eens van gedachten wil wisselen over het reilen en zeilen van de lokale politiek of politiek in het algemeen, is welkom bij de politieke praatgroep van buurtdorp Ouderkerk. De volgende politieke praatgroep is op dinsdag 12 mei van 2 tot 4 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Te gast is deze keer wethouder Victor Frequin. In gesprek met hem wordt gepraat over gemeentelijke financiën en woningbouw. En in Duivendrecht zijn bewoners van de Basilicumhof teleurgesteld nadat een stuk adoptiegroen plotseling is kaalgemaaid. Buurtbewoners hadden het groen dit voorjaar zelf ingericht met bloemen en planten uit eigen tuin. Het stukje stond net in bloei toen het in één keer werd gemaaid. De bewoners hadden het onderhoud juist in overleg met de gemeente opgepakt. Inmiddels is er contact geweest met de gemeente. Die noemt het voorval vervelend en zegt de situatie intern te onderzoeken. De bewoners hopen dat er in de toekomst beter wordt afgestemd om dit soort situaties te voorkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Sokken-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special. Met live on stage, Karen White. Karen White met complete band. Live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Gratis concerten bij Van Kerkwijk Piano's. En Typfout wint Popprijs van Amstel en Meerlanden 2026. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij Van Kerkwijk Piano's aan de Amsterdamseweg in Amstelveen wordt de showroom weer omgebouwd tot concertzaal. Er zijn gratis toegankelijke concerten te reserveren via 020-6413-187 of info@vankerkwijk.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Op 23 mei speelt Evelina Vorontsova werken van Chopin en Rachmaninoff met ook Dex Saparianto, tweede prijswinnaar van het Steinway-concours. Op 11 juni treedt de Amsterdamse pianogroep op. Daarna volgen Elvis Sergio met jazz op 13 juni, Alexander de Bie op 20 juni en Yumi Toyama op 27 juni. De band Typfout heeft de Popprijs van Amstel en Meerlanden 2026 gewonnen. De finale vond plaats op 2 mei in P60, waar vier bands treden om de titel. De prijs geldt als belangrijke springplank voor nieuw talent uit de regio. De avond begon met Floris Kegel, gevolgd door The Rakers en Typfout. Something at Last sloot af. Na beraad riep de jury Typfout uit tot winnaar. De band ontvangt een prijzenpakket van sponsoren om de muzikale ontwikkeling verder te ondersteunen. De organisatie bedankt deelnemers, sponsoren en poppodia. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Wij van Jam FM wensen u wederom heel veel kijkplezier. En hoop u natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
1: All I want is somebody that's gonna love me for me. Somebody I can love for them.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Amstelveen herdenkt oorlogsslachtoffers en SDB verliest kort geding. Mijn naam is Hans van der Heijden. Op 4 mei heeft Amstelveen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. De plechtigheid begon om 19:30 met muziek van het Harmonieorkest Amstelveen en toespraken onder meer van burgemeester Tjapko Poppens over het belang van herdenken. Om 19:58 klonk de tap toe, gespeeld door Nico Schimmel. Om 20:00 was het 2 minuten stil. Jong en oud stonden samen stil bij alle slachtoffers van oorlog en geweld. Daarna volgde het Wilhelmus en werden kransen en bloemen gelegd bij het monument. De opvang van 40 statushouders in Hotel de Jonge Heertjes in Aalsmeer mag doorgaan. De rechter in Amsterdam wees een kort geding van eigenaar SDB Vastgoed tegen uitbater Danny van Duinen af. Het gaat om opvang van vrouwen en kinderen voor 6 maanden in samenwerking met het COA. SDB kan nog in hoger beroep. Omwonenden en ondernemers worden binnenkort geïnformeerd en er komen afspraken over veiligheid. De aankondiging leidde eerder tot onrust. De gemeente noemde de locatiekeuze onverstandig. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special. Met live on stage.

0: kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishe, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Gratis concerten bij Van Kerkwijk Piano's. En Tipfout wint Popprijs van Amstel en Meerlanden 2026. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij Van Kerkwijk Piano's aan de Amsterdamseweg in Amstelveen wordt de showroom weer omgebouwd tot concertzaal. Er zijn gratis toegankelijke concerten te reserveren via 020-6413-187 of info@vankerkwijk.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Op 23 mei speelt Evelina Vorontsova werken van Chopin en Rachmaninoff met ook Dex Saparianto, tweede prijswinnaar van het Steinway-concours. Op 11 juni treedt de Amsterdamse pianogroep op. Daarna volgen Elvis Sergio met jazz op 13 juni, Alexander de Bie op 20 juni en Yumi Toyama op 27 juni. De band Tipfout heeft de Popprijs van Amstel en Meerlanden 2026 gewonnen. De finale vond plaats op 2 mei in P60, waar 4 bands treden om de titel. De prijs geldt als belangrijke springplank voor nieuw talent uit de regio. De avond begon met Floris Kegel, gevolgd door The Rakers en Tipfout. Something at Last sloot af. Na beraad riep de jury Tipfout uit tot winnaar. De band ontvangt een prijzenpakket van sponsoren om de muzikale ontwikkeling verder te ondersteunen. De organisatie bedankt deelnemers, sponsoren en poppodia. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de 3e explosie in een week tijd in dezelfde straat. 2 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Het weer, met uitzondering van het noorden en westen, vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eerst de struikelsteen gelegd in Ouder Amstel en fontein op het kampje officieel geopend. Mijn naam is Emilie van Steen. Op maandag 4 mei is in de Kerkstraat in Ouderkerk de eerste struikelsteen in de gemeente Ouder Amstel gelegd. De struikelsteen is een eerbetoon aan Andries Polanus, slachtoffer van de Holocaust. Bij het plaatsen van de struikelsteen waren ook familieleden en loco-burgemeester Victor Frequin aanwezig. De plaatsing gebeurde op initiatief van zijn kleinzoon, de 78-jarige René Polanus, bij de geboorteplek van Andries Polanus aan de Kerkstraat 54. Met de struikelsteen wil hij niet alleen zijn opa herdenken, maar ook de herinneringen aan alle slachtoffers van de oorlog levend houden. En zondag om 11 uur werd de fontein op het kampje officieel in gebruik genomen. Na een succesvolle crowdfunding en de inzet van vele Ouderkerkers is het dorpsplein nu helemaal af. In totaal werd €140.000 opgehaald, waarmee het lang gekoesterde waterelement eindelijk realiteit werd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Deze vrijdag kun je de Escape naar een optreden van Karen White. Kijk even op de website van de Escape hoe je aan de laatste kaart kunt komen. Op 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena met zijn Together Together concert. Op diezelfde 16e mei kun je in Eiland naar een optreden van Todd Terry & Friends, die speciaal naar Amsterdam komt voor een optreden van 3 uur. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans Live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter horen brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry

0: stellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. En tenslotte komt ook de groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits A Lover's Holiday en Change of Hearts, op 4 augustus naar Paradiso. Tot zover de Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. De Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: 10e editie Zomerfeest in Urbanuspark op 27 juni. En opvallende vondsten op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Op zaterdag 27 juni is in het Urbanuspark in Amstelveen de 10e editie van het Zomerfeest, van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Het evenement is uitgegroeid tot een traditie in Bovenkerk. Bezoekers kunnen genieten van muziek, kinderactiviteiten, eten en een braderie met meer dan 30 kramen. In het foodlaadje zijn onder meer poffertjes en hamburgers verkrijgbaar. Bands als Big Time en Ichiko Park verzorgen live muziek. Voor kinderen zijn er workshops en activiteiten. Ook is er de bakwedstrijd Heel Bovenkerk Bakt. De organisatie is in handen van lokale stichtingen en vrijwilligers. Douaniers op Schiphol hebben eind april opvallende vangsten gedaan, waaronder levende dieren en producten van beschermde soorten. In een toilet werden 6 boomgifkikkers gevonden, vermoedelijk achtergelaten door een smokkelaar. De dieren zijn overgedragen aan de NVWA. Ook namen douaniers veren van beschermde vogels in beslag bij reizigers uit Brazilië. Daarnaast werden illegale medicijnen aangetroffen bij reizigers uit Hongkong met bestanddelen van beschermde planten en dieren. Eerder werd hoestpoeder met galsteen van reusapen onderschept. De douane waarschuwt dat deze producten verboden zijn. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hantavirus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. De 3 besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Eerst de struikelsteen gelegd in Ouder Amstel en fontein op het kampje officieel geopend. Mijn naam is Emilie van Steen. Op maandag 4 mei is in de Kerkstraat in Oudekerk de eerste struikelsteen in de gemeente Ouder Amstel gelegd. De struikelsteen is een eerbetoon aan Andries Polanus, slachtoffer van de Holocaust. Bij het plaatsen van de struikelsteen waren ook familieleden en loco-burgemeester Victor Frequin aanwezig. De plaatsing gebeurde op initiatief van zijn kleinzoon, de 78-jarige René Polanus, bij de geboorteplek van Andries Polanus aan de Kerkstraat 54. Met de struikelsteen wil hij niet alleen zijn opa herdenken, maar ook de herinneringen aan alle slachtoffers van de oorlog levend houden. En zondag om 11 uur werd de fontein op het kampje officieel in gebruik genomen. Na een succesvolle crowdfunding en de inzet van vele Oudekerkers is het dorpsplein nu helemaal af. In totaal werd €140.000 opgehaald, waarmee het lang gekoesterde waterelement eindelijk realiteit werd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De 3 passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. 2 van hen hebben een acute klachten. De 3e had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. 6 partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
10: Amstelveen herdenkt oorlogsslachtoffers en SDB verliest kort geding. Mijn naam is Hans van der Heijden. Op 4 mei heeft Amstelveen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. De plechtigheid begon om 19:30 met muziek van het Harmonieorkest Amstelveen en toespraken onder meer van burgemeester Tjapko Poppens over het belang van herdenken. Om 19:58 klonk de tap toe, gespeeld door Nico Schimmel. Om 20:00 was het 2 minuten stil. Jong en oud stonden samen stil bij alle slachtoffers van oorlog en geweld. Daarna volgde het Wilhelmus en werden kransen en bloemen gelegd bij het monument. De opvang van 40 statushouders in Hotel de Jonge Heertjes in Aalsmeer mag doorgaan. De rechter in Amsterdam wees een kort geding van eigenaar SDB Vastgoed tegen uitbater Danny van Duinen af. Het gaat om opvang van vrouwen en kinderen voor 6 maanden in samenwerking met het COA. SDB kan nog in hoger beroep. Omwonenden en ondernemers worden binnenkort geïnformeerd en er komen afspraken over veiligheid. De aankondiging leidde eerder tot onrust. De gemeente noemde de locatiekeuze onverstandig. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. En een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade, omdat veel olie via de zeestraat komt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politieke praatgroep op dinsdag 12 mei en teleurstelling om kaalgemaaid adoptiegroen in Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Wie graag eens van gedachten wil wisselen over het reilen en zeilen van de lokale politiek of politiek in het algemeen, is welkom bij de politieke praatgroep van buurtdorp Ouderkerk. De volgende politieke praatgroep is op dinsdag 12 mei van 2 tot 4 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Te gast is deze keer wethouder Victor Frequin. In gesprek met hem wordt gepraat over gemeentelijke financiën en woningbouw. En in Duivendrecht zijn bewoners van de Basilicumhof teleurgesteld nadat een stuk adoptiegroen plotseling is kaalgemaaid. Buurtbewoners hadden het groen dit voorjaar zelf ingericht met bloemen en planten uit eigen tuin. Het stukje stond net in bloei toen het in één keer werd gemaaid. De bewoners hadden het onderhoud juist in overleg met de gemeente opgepakt. Inmiddels is er contact geweest met de gemeente. Die noemt het voorval vervelend en zegt de situatie intern te onderzoeken. De bewoners hopen dat er in de toekomst beter wordt afgestemd om dit soort situaties te voorkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

iedereen in het dorp aan en alles lijkt prima te gaan. Totdat de plaatselijke bank wordt beroofd en bij aankomst zijn eigen mensen het vuur op hem openen en blijkt dat hij in een groot corrupt netwerk terechtgekomen is. De bank van het lieflijke dorpje blijkt ook dienst te doen als opslag voor de criminele organisatie Yakuza. Ulysses is genoodzaakt zich bij de bankovervallers te voegen om ervoor te zorgen hier levend uit vandaan te komen als hij ontdekt dat er wel heel veel mensen bij betrokken blijken. De actiefilm Normal werd gekeurd vanaf 16 jaar en draait vanaf nu in de bioscoop. De tweede film die ik voor je heb bekeken is de Japanse op het gelijknamige videospel gebaseerde psychologische horrorfilm Exit 8. Het verhaal draait om een man die gevangen zit in een metrostation. Een lekker akelig saai metrostation met lange gangen die nergens op uit lijken te komen. Hij ontdekt vanuit de reclameborden dat uitgang 8 de uitgang is die hij moet hebben. En zolang hij niks vreemd ziet, hij juist door moet blijven lopen en bij afwijkende dingen juist terug moet gaan. Maar in eerste instantie vallen hem helemaal geen bijzonderheden op en blijft hij in een oneindige loop naar de uitgang lopen die steeds maar niet komt en hem steeds weer terugbrengt bij het begin van de gang. De film Exit 8 bevat nogal wat symboliek als de 8 van het oneindige, als wel een poster in de gang van de kunstenaar Escher, waarbij aangegeven wordt dat het soms verstandig is belangrijke beslissingen in het leven te nemen. Exit 8 werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de film Normal over een niet zo normaal dorpje, of de film Exit 8 over een niet alledaags metrostation. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
14: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De 3 passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. 2 van hen hebben een acute klachten, de 3e had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper. Brentolie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Gratis concerten bij Van Kerkwijk Piano's. En Typfout wint Popprijs van Amstel en Meerlanden 2026. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij Van Kerkwijk Piano's aan de Amsterdamseweg in Amstelveen wordt de showroom weer omgebouwd tot concertzaal. Er zijn gratis toegankelijke concerten te reserveren via 020-6413-187 of info@vankerkwijk.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Op 23 mei speelt Evelina Vorontsova werken van Chopin en Rachmaninov met ook Dex Saparianto, tweede prijswinnaar van het Steinway-concours. Op 11 juni treedt de Amsterdamse pianogroep op. Daarna volgen Elvis Sergio met jazz op 13 juni, Alexander de Bie op 20 juni en Yumi Toyama op 27 juni. De band Typfout heeft de Popprijs van Amstel en Meerlanden 2026 gewonnen. De finale vond plaats op 2 mei in P60, waar vier bands streden om de titel. De prijs geldt als belangrijke springplank voor nieuw talent uit de regio. De avond begon met Floris Kegel, gevolgd door The Rakers en Typfout. Something at Last sloot af. Na beraad riep de jury Typfout uit tot winnaar. De band ontvangt een prijzenpakket van sponsoren om de muzikale ontwikkeling verder te ondersteunen. De organisatie bedankt deelnemers, sponsoren en poppodia. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: Weekdays on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: staan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Op vrijdag 8 mei. The Mother's Day Special. Met live on stage Karen White. Karen White met complete band. Live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via MEG

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
2: 10e editie Zomerfeest in Urbanuspark op 27 juni. En opvallende vondsten op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Op zaterdag 27 juni is in het Urbanuspark in Amstelveen de 10e editie van het Zomerfeest, van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Het evenement is uitgegroeid tot een traditie in Bovenkerk. Bezoekers kunnen genieten van muziek, kinderactiviteiten, eten en een braderie met meer dan 30 kramen. In het foodlaadje zijn onder meer poffertjes en hamburgers verkrijgbaar. Bands als Big Time en Ichiko Park verzorgen live muziek. Voor kinderen zijn er workshops en activiteiten. Ook is er de bakwedstrijd Heel Bovenkerk Bakt. De organisatie is in handen van lokale stichtingen en vrijwilligers. Douaniers op Schiphol hebben eind april opvallende vangsten gedaan, waaronder levende dieren en producten van beschermde soorten. In een toilet werden 6 boomgifkikkers gevonden, vermoedelijk achtergelaten door een smokkelaar. De dieren zijn overgedragen aan de NVWA. Ook namen douaniers veren van beschermde vogels in beslag bij reizigers uit Brazilië. Daarnaast werden illegale medicijnen aangetroffen bij reizigers uit Hongkong met bestanddelen van beschermde planten en dieren. Eerder werd hoestpoeder met galsteen van reusapen onderschept. De douane waarschuwt dat deze producten verboden zijn. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 3:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakte gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Eerste struikelsteen gelegd in Ouder Amstel en fontein op het kampje officieel geopend. Mijn naam is Emilie van Steen. Op maandag 4 mei is in de Kerkstraat in Ouderkerk de eerste struikelsteen in de gemeente Ouder Amstel gelegd. De struikelsteen is een eerbetoon aan Andries Polanus, slachtoffer van de Holocaust. Bij het plaatsen van de struikelsteen waren ook familieleden en loco-burgemeester Victor Frequin aanwezig. De plaatsing gebeurde op initiatief van zijn kleinzoon, de 78-jarige René Polanus, bij de geboorteplek van Andries Polanus aan de Kerkstraat 54. Met de struikelsteen wil hij niet alleen zijn opa herdenken, maar ook de herinneringen aan alle slachtoffers van de oorlog levend houden. En zondag om 11 uur werd de fontein op het kampje officieel in gebruik genomen. Na een succesvolle crowdfunding en de inzet van vele oude kerkers is het dorpsplein nu helemaal af. In totaal werd €140.000 opgehaald, waarmee het lang gekoesterde waterelement eindelijk realiteit werd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Deze vrijdag kun je de Escape naar een optreden van Karen White. Kijk even op de website van de Escape hoe je aan de laatste kaart kunt komen. Op 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena met zijn Together Together concert. Op diezelfde 16e mei kun je in Eiland naar een optreden van Todd Terry & Friends, die speciaal naar Amsterdam komt voor een optreden van 3 uur. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans Live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter horen brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de Avans Live. En tenslotte komt ook de groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits A Lover's Holiday en Change of Hearts, op 4 augustus naar Paradiso. Tot zover de Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM. New music.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Amstelveen herdenkt oorlogsslachtoffers en SDB verliest kort geding. Mijn naam is Hans van der Heijden. Op 4 mei heeft Amstelveen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. De plechtigheid begon om 19:30 met muziek van het Harmonieorkest Amstelveen en toespraken onder meer van burgemeester Tjapko Poppens over het belang van herdenken. Om 19:58 klonk de tap toe, gespeeld door Nico Schimmel. Om 20:00 was het 2 minuten stil. Jong en oud stonden samen stil bij alle slachtoffers van oorlog en geweld. Daarna volgde het Wilhelmus en werden kransen en bloemen gelegd bij het monument. De opvang van 40 statushouders in Hotel De Jonge Heertjes in Aalsmeer mag doorgaan. De rechter in Amsterdam wees een kort geding van eigenaar SDB Vastgoed tegen uitbater Danny van Duinen af. Het gaat om opvang van vrouwen en kinderen voor 6 maanden in samenwerking met het COA. SDB kan nog in hoger beroep. Omwonenden en ondernemers worden binnenkort geïnformeerd en er komen afspraken over veiligheid. De aankondiging leidde eerder tot onrust. De gemeente noemde de locatiekeuze onverstandig. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Shell Jackson, hear the drumming in Wicked.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduin.
0: En goedemiddag, welkom in de Traffic Jam. Woensdag 6 mei. Ik heb goed nieuws vandaag. Vandaag mag alles. Het is officieel Internationale Anti-Dieetdag. Ingesteld in 1992, één dag per jaar. Waaruit de wereld zegt, stop met tellen, stop met afwegen, stop met het schuldgevoel hebben over wat je net hebt gegeten. Ga zitten en geniet van het leven. En nu snap je ook waarom je hier zit. De Traffic Jam, 2 uur soul, funk en klassieke hits. De beste therapie die er bestaat. En je hoeft er geen calorieën voor bij te houden. We hebben verjaardagen van formaat vandaag. Van Hollywood tot de Hollandse polder. En één verhaal over de dag waarop vrijheid ook letterlijk op papier wordt gezet. Veel muziek vandaag en natuurlijk de prins van 4:30. Een leuke eennachtsvlieg. Iemand die 1 keer knalde en daarna helemaal niets. Maar eerst zet je radio een stukje harder. Dit is de Traffic Jam. Mijn naam is Peter en dit is Angie Stone.

Angie Stone. Gezellig op Jam. Heb je nog wat leuks gedaan trouwens met Bevrijdingsdag? Dat is eigenlijk heel oneerlijk verdeeld in Nederland. De ene helft van Nederland had wel vrij, de andere helft had geen vrij. Ik ging gisteren naar mijn sportclub toe. En daar was mijn personal trainer, nou ja, mijn persoonlijke trainer. Nou ja, het maakt niet uit. Maar die was eventjes weg, omdat zijn vrouw had zijn kindje naar de opvang gebracht. Maar hij moest het kindje weer met spoed halen, want de opvang bleek gesloten te zijn. Wat ik zeg, oneerlijk verdeeld in de wereld. Jam FM. Always smooth and funky.

Ik weet zeker dat een hele hoop mensen vanmorgen zo zijn opgestaan. The morning after. Het idee na dat. Want er waren natuurlijk heel veel bevrijdingsfeesten gisteren. En ik weet van een hele hoop mensen dat ze ook de bevrijdingsfeesten allemaal hebben meegemaakt. En als je dan opstaat en je denkt, oh, the morning after. Oh, wat had ik dat ene biertje. Dat ene extra biertje. Dat andere biertje. En dat ene derde, vierde, vijfde biertje maar niet meer gedaan. Het was begin 1980. Hazel Dean die had eigenlijk al bijna haar muziekcarrière opgegeven. Ze werkte grotendeels buiten de spotlights. En het succes bleef uit. En toen kwam ze in contact met het legendarische productieduo Stuck, Aitken en Waterman. En zelfs zij zagen aanvankelijk weinig potentie in haar eerdere opnames. En toch bekeken ze even kritisch naar het nummer Searching. En ze besloten dit nummer opnieuw onder handen te nemen. Het nummer werd omgevormd tot een energieke high-energy track. Een dansbare elektronische stijl die toen vooral populair was in de clubs. Maar hier komt het leuke. Het nummer sloeg eerst helemaal niet aan in de mainstream hitlijsten. Totdat het gigantisch populair werd bij de gayclubs in het Verenigd Koninkrijk. De DJ's die draaiden het nummer non-stop en het publiek ging er eigenlijk zo goed op dat het alsnog de hitlijsten binnenstormde. En daardoor werd het niet alleen de doorbraak voor Hazel Dean, maar ook een van de grootste successen eigenlijk en van de eerste van Stuck, Aitken & Waterman. En dat nummer wordt nog steeds gezien als een soort early LGBTQ club anthem. Ik heb er altijd zo'n moeite mee met die uitspraken. En Hazel Dean trouwens, die werd later zelfs een icoon binnen deze scene. Best een bijzondere plaat dus. Een nummer dat bijna niet was doorgebroken, maar via de clubcultuur alsnog geschiedenis schreef.

van een nummer wat bijna niet was doorgebroken tot een ene hele grote high energy hit. Zodien Searching. Dit is Jam, de Traffic Jam, bij jou tot vanmiddag 6 uur. Mijn naam is Peter en ik heb lekkere platen voor jou. The Mule doet het samen met Holly Broom. Nou ja, of ze het samen doen, dat weet ik niet. Maar muziek maken doen ze zeker samen. En heel lekker ook. Dit is Break Your Heart.

0: Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met 8 miljoen euro aan coronasteun. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakte gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: JamfM Traffic.
3: Het is eigenlijk redelijk rustig op de weg, maar er is één ding waar ik je even op wil wijzen. A9 Amstelveen richting Alkmaar, ter hoogte van knooppunt Badhoevedorp richting de Wijkertunnel. Daar sta je maar liefst 40 minuten in de file van 15 kilometer.

0: De Prins van Half Vijf. Een nummer dat misschien niet tot zijn grootste hits behoort, maar wel laat zien hoe deze man tot het einde bleef experimenteren met zowel geluid als de manier waarop hij zijn muziek uitbracht. Het was 2015, een periode waarin Prince de muziek steeds vaker rechtstreeks met zijn fans deelde, buiten de klassieke platenlabels om. En dit nummer, je hoorde Open Book trouwens, werd gelinkt aan het project Hit and Run Phase 1. Een album dat eerst exclusief via de streamingdiensten werd uitgebracht voor het breder beschikbaar kwam. En wat opviel aan Open Book is hoe ingetogen het klinkt. Want waar Prince bekend is met de uitbundige funk en de personen die echt uitgesproken persoonlijk zijn, kiest hij hier voor een meer sober en directere benadering.
1: Iedere werkdag tussen 4 en 6. De Traffic Jam. Vandaag met Peter Verduin.
0: En deze fase in zijn carrière was sowieso interessant, want Prince had de reputatie enorm productief te zijn. Met een gigantische hoeveelheid onuitgebracht materiaal in zijn eigen kluis. En rond deze tijd begon hij selectief nieuw en oud werk te delen via zijn eigen kanalen. Open Book voelt daarom als een inkijkje in het archief. Maar ook als een bewuste keuze om zijn publiek wat dichterbij te laten komen. Ook een mooie titel trouwens,

0: Hij speelde een beetje vals, want hij was opeens afgelopen. En, nou ja, dat maakt niet uit.
1: This is Jam FM. Here's an

Het is de eendagsvlieg van vandaag. Zwoel, langzaam, bijna hypnotisch. Geen grote hitmachine, maar wel echt zo'n plaat die precies de vibe van het loslaten raakt. Together We Are Beautiful, hij kwam uit in 1980 en werd vooral een hit in de UK via de clubs en de radio's. Het nummer begon niet eens als de grote internationale hit, maar groeide langzaam uit door DJ-rotatie in de disco en de soul scene. En die zachte, positieve sfeer en het simpelere refrein maakten het een publieksfavoriet op de dansvloer. Dit is Jam FM, leuk dat je luistert. Dit is de Traffic Jam.

Love Girl, Coco Jones. Hey, duik eens even in de wat historische feitjes van 6 mei. 6 mei 1994, de opening van de Channel Tunnel, de Eurotunnel tussen Europa en de UK. En 2004, de laatste aflevering van Friends in de VS. En 2013, 6 mei, het eerste Nederlandse koning sinds 1890. Willem-Alexander wordt officieel geïnstalleerd rond deze periode. En dat is ook 6 mei 2002. Om 6:06 avonds wordt de politicus Pim Fortuyn vermoord in de radioshow of na de radioshow van Ruud de Wild.

0: nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
0: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special. Met live on stage, Karen White. Karen White met complete band. Live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Gratis concerten bij Van Kerkwijk Piano's. En Tipfout wint Popprijs van Amstel en Meerlanden 2026. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij Van Kerkwijk Piano's aan de Amsterdamseweg in Amstelveen wordt de showroom weer omgebouwd tot concertzaal. Er zijn gratis toegankelijke concerten te reserveren via 020-6413187 of info@vankerkwijk.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Op 23 mei speelt Evelina Vorontsova werken van Chopin en Rachmaninoff met ook Dex Saparianto, tweede prijswinnaar van het Steinway Concours. Op 11 juni treedt de Amsterdamse pianogroep op. Daarna volgen Elvis Sergio met jazz op 13 juni, Alexander de Bie op 20 juni en Yumi Toyama op 27 juni. De band Tipfout heeft de Popprijs van Amstel en Meerlanden 2026 gewonnen. De finale vond plaats op 2 mei in P60, waar 4 bands treden om de titel. De prijs geldt als belangrijke springplank voor nieuw talent uit de regio. De avond begon met Floris Kegel, gevolgd door The Rakers en Tipfout. Something at Last sloot af. Na beraad riep de jury Tipfout uit tot winnaar. De band ontvangt een prijzenpakket van sponsoren om de muzikale ontwikkeling verder te ondersteunen. De organisatie bedankt deelnemers, sponsoren en poppodia. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Jam FM Traffic.
3: Dankjewel Hans. We kijken even op de weg. A10 Zeeburg richting Landsmeer. Daar sta je een kwartiertje in de file. 5 kilometer. De N202. Sparenwoude richting de aansluiting met de A22. Sta je 20 minuten in de file. Een file van 4 kilometer. En tenslotte de A9 Badhoevedorp richting knooppunt Velzen. Daar sta je 11 tot 12 minuten in de file. Of met een file van 9 kilometer.
0: Wij zijn voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

En Blue Monday, de uitvoering, die was geremixed in 1988. Daarvoor hoorde je Snoop Dogg en Stop Counting My Pockets. Lieve vrienden, welkom in uur 2 van de Traffic Jam. En ik zou je zeggen, we hebben heel weinig jarig eigenlijk. Bob Seger is vandaag jarig, ook is Tony Blair jarig. De Britse ex-premier en George

En we zitten sowieso erg goed in de politici, want ook Frans Timmermans is jarig. Gerrit Salm, de Nederlandse ex-minister van Financiën, is ook jarig. En Orson Welles, acteur, regisseur en scriptschrijver, is vandaag ook jarig. En overleden in 1939, maar hij zou vandaag jarig zijn geweest. Sigmund Freud. En voor de rest helemaal geen interessante mensen. En er is wel iemand overleden op 6 mei 2015. En die had er geen zin in. Die was zo overleden dat hij er geen zin meer in had. Dat was wel duidelijk. Zoals kijken of je het nog een keer opnieuw gaat doen. Ja. Errol Brown, de zanger van Hot Chocolate. Hij overlijdt op 6 mei 2015. Deze Britse groep scoorde in Nederland 13 hits tussen 1974 en 1983. Hij is onder andere bekend van Your Sexy Thing, Everyone's a Winner en It Started With a Kiss. Deze Errol Brown was met zijn kale hoofd en zijn grote snor de blikvanger van de groep. Hij zou jarig zijn geweest, ondertussen is hij overleden, maar hij heeft lekkere muziek achtergelaten. Nee.

0: gehad. Ik heb hoop dat jij dat ook hebt meegemaakt vanmorgen. Je stond op. Je keek in de spiegel van de badkamer. En je dacht, I'm a winner. Ik hoop zo eigenlijk dat heel Nederland dat heeft meegemaakt. Dat ze in de spiegel kijken en dacht, I'm a winner. En Rob Brown die maakte er destijds met Hot Chocolate een lekkere plaat over. Everyone's a winner.
1: Jam FM. Always smooth and funky.
0: Volgende nummer draait om een speelse bijna hypnotische groove met een minimalistische vocal hook. Hanyang, het is Koreaans en betekent ongeveer één drankje. En dat past ook bij de sfeer. Licht, repetitief en duidelijk gemaakt voor de dansvloer. Net als veel van haar werk werd vooral het groot via de DJ-sets en clubs. En voor het groot werd opgepikt, echt kwam het al online. Dit is typisch voor Peggy Goo, de manier van haar muziek te laten groeien. Hanyang.

Hanjan, dat betekent er nog eentje. Laten we er nog eentje doen. Nog één glas. Maar je weet hoe dat soort avonden aflopen. Ik had de laatste weer zo'n avond. Ah, nog één biertje doen bij de Brendan. Ja, de avond liep op een bepaalde manier af. Becky Goo, afkomstig uit Korea. En er komen trouwens op dit moment hele fijne dingen uit Korea. Muzikaal gezien, instrumentaal gezien, maar ook technisch gezien. Hey, we gaan even een stukje terug in de tijd.

and Freeze and I Owe You. Neem me even mee terug naar 1984. De single What's Love Got To Do With wordt op deze dag uitgebracht op Capitol Records. En op 19 mei 1984 komt deze plaat binnen in de Billboard Hot 100. Hij staat vanaf 1 september maar liefst 3 weken op de eerste plaats. En Tina Turner die kreeg later voor deze plaat op 26 februari 1985 een Grammy Award. Tina Turner.

0: En Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Ik weet het niet.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met 8 miljoen euro aan coronasteun. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Eerst de struikelsteen gelegd in Ouder Amstel en fontein op het kampje officieel geopend. Mijn naam is Emilie van Steen. Op maandag 4 mei is in de Kerkstraat in Oudekerk de eerste struikelsteen in de gemeente Ouder Amstel gelegd. De struikelsteen is een eerbetoon aan Andries Polanus, slachtoffer van de Holocaust. Bij het plaatsen van de struikelsteen waren ook familieleden en loco-burgemeester Victor Frequin aanwezig. De plaatsing gebeurde op initiatief van zijn kleinzoon, de 78-jarige René Polanus, bij de geboorteplek van Andries Polanus aan de Kerkstraat 54. Met de struikelsteen wil hij niet alleen zijn opa herdenken, maar ook de herinneringen aan alle slachtoffers van de oorlog levend houden. En zondag om 11 uur werd de fontein op het kampje officieel in gebruik genomen. Na een succesvolle crowdfunding en de inzet van vele oude kerkers is het dorpsplein nu helemaal af. In totaal werd 140.000 euro opgehaald, waarmee het lang gekoesterde waterelement eindelijk realiteit werd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Jam FM Traffic.
0: Dankjewel Emily. Ik geef je even de overzicht van het nieuws. A4 knooppunt Badhoevedorp richting Burgerveen. Sta je 29 minuten in de file. Het is maar 6 kilometer, maar toch een half uur. A5 knooppunt Raasdorp richting knooppunt De Hoek. Richting A4 richting Den Haag. 19 minuten, 4 kilometer file. De A10 Zeeburg richting Landsmeer. Sta je een kwartier in de file. Een kilometer van 5 kilometer. En de N202 Sparenwoude richting de aansluiting met de A22. Sta je 33 minuten in de file. 4 kilometer. Succes!

0: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
1: Het is vandaag 6 mei, No Diet Dag. Vandaag draait eigenlijk alles om loslaten. Het was eind jaren 70, het leven was duur, de wereld onrustig en de mensen die zochten maar één ding. Ontsnappen. Niet met meditatie-apps of retreats, maar gewoon op de dansvloer. Je liep een club binnen, de lichten laag, de spiegelbol aan en voor even maakte het niets meer uit. Geen werk, geen zorgen, geen regels. Misschien is dat precies waarom die muziek vandaag nog steeds werkt. Omdat het je terugbrengt naar dat gevoel. Even niets moeten. En kijk nu eens om je heen. We zitten in auto's, in de file, onderweg naar van alles, maar eigenlijk zoeken we nog steeds hetzelfde. Dus vandaag 6 mei, No Diet Dag Day. Misschien ook gewoon No Stress Day. Doe het relaxed aan, denk even niet aan morgen, denk even niet aan moeten, maar gewoon rijden en luisteren. En als je in die file staat, dan wens ik je succes. Ik neem je mee naar 1970. De tijd dat alles nog mooi was, iedereen nog jong en knap was, niet zoveel files stonden, oorlogen waren er nog steeds in de wereld, maar toch, de zorgen leken minder te zijn. De rubber band man, de Spinners.

I Want to Get Close to You. Als je er ergens heen gaat en je denkt, nou, ik wil dichtbij je zijn. Ik zou niet in de auto gaan, want tanken blijft pijn doen, jongens. De adviesprijs van euro 95 ligt inmiddels rond de 2,64 euro per liter. De diesel op 2,59. Het zijn geen records, maar het is wel stevig. Langs de snelweg betaal je dit vaak echt, maar daarbuiten kan het wat goedkoper. Opvallend trouwens, in Duitsland duikt de prijs door de lage accijns soms zelfs onder de 2 euro. Het gevolg dat de Nederlanders die steken massaal de grens over om daar te tanken, tot grote frustratie van de pomphouders hier. En terwijl de olieprijs licht schommelt, merk je daar aan de benzinepomp eigenlijk verdomd weinig van. Ik zou zeggen, ook in Nederland mag van mij die accijns een beetje omlaag, maar daar moet ik een beetje mee uitkijken, want dat zijn politieke statements. Dat mag eigenlijk niet. Ik heb muziek voor je, daar ben ik beter in. Skipper & Turner.

Skipper and Turner and Thinking About Your Love. Is het jou al meegekregen? De groep Shiny Hunters die heeft een databuit gemaakt van ruim 44 Nederlandse onderwijsinstellingen via een hack op het platform Canvas. Het gaat om gegevens van studenten en medewerkers zoals namen, e-mailadressen, studentennummers en berichten. Wachtwoorden en financiële gegevens zouden niet zijn meegenomen. De groep die claimt wereldwijd data van honderden onderwijsinstellingen te hebben gestolen en probeert onderwijsinstellingen op deze manier onder druk te zetten om te onderhandelingen om publicatie op het dark web te voorkomen. En volgens moederbedrijf Instructure zijn de genoemde instellingen inderdaad

Gelukkig nieuws voor Xavi Simon trouwens. Hij geopereerd aan zijn knie en aan een zware blessure begint hij nu aan een lange revalidatie. En daardoor mist hij het WK met Oranje. Een flinke domper, maar zijn focus ligt nu volledig op het herstel en het terugkomen op niveau. Lieve vrienden, dit was hem. De jam, de traffic jam voor vandaag. Ik zie je volgende week weer. Natuurlijk is er donderdag en vrijdag weer een traffic jam. En vanavond geen jamming met Kevin. Maar we hebben natuurlijk wel A Night to Remember met Ray. En daarna de Soul of Amsterdam. Dus ik zou zeggen, hou hem lekker ingeschakeld op Jam FM. Op mij gaat het als een fijne uitzending. Ik hoop jou te zien volgende week woensdag bij The Traffic Jam. Ik laat je achter met The Brooklyn Prayers en Hypnotized.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage,

0: regio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Gratis concerten bij Van Kerkwijk Piano's. En Typfout wint Popprijs van Amsterdam Meerlanden 2026. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij Van Kerkwijk Piano's aan de Amsterdamse Weg in Amstelveen wordt de showroom weer omgebouwd tot concertzaal. Er zijn gratis toegankelijke concerten te reserveren via 020-6413-187 of info@vankerkwijk.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Op 23 mei speelt Evelina Vorontsova werken van Chopin en Rachmaninoff met ook Dex Saparianto, tweede prijswinnaar van het Steinway-concours. Op 11 juni treedt de Amsterdamse pianogroep op. Daarna volgen Elvis Sergio met jazz op 13 juni, Alexander de Bie op 20 juni en Yumi Toyama op 27 juni. De band Typfout heeft de popprijs van Amstel en Meerlanden 2026 gewonnen. De finale vond plaats op 2 mei in P60, waar vier bands treden om de titel. De prijs geldt als belangrijke springplank voor nieuw talent uit de regio. De avond begon met Floris Kegel, gevolgd door The Rakers en Typfout. Something at Last sloot af. Na beraad riep de jury Typfout uit tot winnaar. De band ontvangt een prijzenpakket van sponsoren om de muzikale ontwikkeling verder te ondersteunen. De organisatie bedankt deelnemers, sponsoren en poppodia. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze JamFM-dj's.
3: Het is woensdag, weer een werkdag voorbij.

0: beat at the top.
1: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
2: Jamfm.nl. A brand new track, right now.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: Eerst de struikelsteen gelegd in Oude Amstel en fontein op het kampje officieel geopend. Mijn naam is Emilie van Steen. Op maandag 4 mei is in de Kerkstraat in Oudekerk de eerste struikelsteen in de gemeente Oude Amstel gelegd. De struikelsteen is een eerbetoon aan Andries Polanus, slachtoffer van de Holocaust. Bij het plaatsen van de struikelsteen waren ook familieleden en loco-burgemeester Victor Frequin aanwezig. De plaatsing gebeurde op initiatief van zijn kleinzoon, de 78-jarige René Polanus, bij de geboorteplek van Andries Polanus aan de Kerkstraat 54. Met de struikelsteen wil hij niet alleen zijn opa herdenken, maar ook de herinneringen aan alle slachtoffers van de oorlog levend houden. En zondag om 11 uur werd de fontein op het kampje officieel in gebruik genomen. Na een succesvolle crowdfunding en de inzet van vele oude kerkers is het dorpsplein nu helemaal af. In totaal werd €140.000 opgehaald, waarmee het lang gekoesterde waterelement eindelijk realiteit werd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Carlinger. 60 Minutes of Classics. Op deze verrukkelijke woensdagavond.

0: Heb je nog een leuke request? Laat het weten. Ron@jamfm.nl. Ron@jamfm.nl.
1: Ultra dynamisch. Ron Lockerbol. De beste classics.

0: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten?
1: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Hou je kaarten nu via MEG.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. 2 medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker 1 ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat melden Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.
15: G.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Amstelveen herdenkt oorlogsslachtoffers en SDB verliest kort geding. Mijn naam is Hans van der Heijden. Op 4 mei heeft Amstelveen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. De plechtigheid begon om 19:30 met muziek van het Harmonieorkest Amstelveen en toespraken onder meer van burgemeester Tjapko Poppens over het belang van herdenken. Om 19:58 klonk de tap toe, gespeeld door Nico Schimmel. Om 20:00 was het 2 minuten stil. Jong en oud stonden samen stil bij alle slachtoffers van oorlog en geweld. Daarna volgde het Wilhelmus en werden kransen en bloemen gelegd bij het monument. De opvang van 40 statushouders in Hotel De Jonge Heertjes in Aalsmeer mag doorgaan. De rechter in Amsterdam wees een kort geding van eigenaar SDB Vastgoed tegen uitbater Danny van Duinen af. Het gaat om opvang van vrouwen en kinderen voor 6 maanden in samenwerking met het COA. SDB kan nog in hoger beroep. Omwonenden en ondernemers worden binnenkort geïnformeerd en er komen afspraken over veiligheid. De aankondiging leidde eerder tot onrust. De gemeente noemde de locatiekeuze onverstandig. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Een Nederlands stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. En op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. De NS zegt diep geschokt te zijn. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Politieke praatgroep op dinsdag 12 mei en teleurstelling om kaalgemaaid adoptiegroen in Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Wie graag eens van gedachten wil wisselen over het reilen en zeilen van de lokale politiek of politiek in het algemeen, is welkom bij de politieke praatgroep van buurtdorp Ouderkerk. De volgende politieke praatgroep is op dinsdag 12 mei van 2 tot 4 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Te gast is deze keer wethouder Victor Frequin. In gesprek met hem wordt gepraat over gemeentelijke financiën en woningbouw. En in Duivendrecht zijn bewoners van de Basilicumhof teleurgesteld nadat een stuk adoptiegroen plotseling is kaalgemaaid. Buurtbewoners hadden het groen dit voorjaar zelf ingericht met bloemen en planten uit eigen tuin. Het stukje stond net in bloei toen het in één keer werd gemaaid. De bewoners hadden het onderhoud juist in overleg met de gemeente opgepakt. Inmiddels is er contact geweest met de gemeente. Die noemt het voorval vervelend en zegt de situatie intern te onderzoeken. De bewoners hopen dat er in de toekomst beter wordt afgestemd om dit soort situaties te voorkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
0: Met Marcel Hergaarden. Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kon zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Gratis concerten bij Van Kerkwijk Piano's. En Tipfout wint Popprijs van Amsterdam Meerlanden 2026. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij Van Kerkwijk Piano's aan de Amsterdamseweg in Amstelveen wordt de showroom weer omgebouwd tot concertzaal. Er zijn gratis toegankelijke concerten te reserveren via 020-6413-187 of info@vankerkwijk.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Op 23 mei speelt Evelina Vorontsova werken van Chopin en Rachmaninoff met ook Dex Saparianto, tweede prijswinnaar van het Steinway-concours. Op 11 juni treedt de Amsterdamse pianogroep op. Daarna volgen Elvis Sergio met jazz op 13 juni, Alexander de Bie op 20 juni en Yumi Toyama op 27 juni. De band Tipfout heeft de popprijs van Amstel en Meerlanden 2026 gewonnen. De finale vond plaats op 2 mei in P60, waar vier bands treden om de titel. De prijs geldt als belangrijke springplank voor nieuw talent uit de regio. De avond begon met Floris Kegel, gevolgd door The Rakers en Tipfout. Something at Last sloot af. Na beraad riep de jury Tipfout uit tot winnaar. De band ontvangt een prijzenpakket van sponsoren om de muzikale ontwikkeling verder te ondersteunen. De organisatie bedankt deelnemers, sponsoren en poppodia. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
12: Ik kijk naar buiten en het is nog steeds lekker weer.

0: Jam FM en welkom bij A Night to Remember. We gaan samen weer een lekkere muzikale reis maken vol soul, funk, R&B en natuurlijk die tijdloze classics. Maar ook natuurlijk met een knipoog naar het nu. Want goede muziek leeft natuurlijk wel altijd voort. Zo dadelijk ga ik starten met een lekker sterk nummer. Ik moet eigenlijk zeggen, een echte 90s R&B klassieker van Karen White. Haar hit The Way You Love Me uit 91 staat nog altijd bekend om haar krachtige vocalen. En natuurlijk die typische New Jack Swing sound die destijds de hitlijst domineerde. Leuks nieuws is het natuurlijk ook voor de fans dat Karen White binnenkort weer in Europa is. En zeker in Amsterdam. En ze zal weer ons land gaan aandoen hoor. Met haar optredens waarbij ze haar klassieke hits en haar herkenbare stem live gaat laten horen. Een mooie kans natuurlijk om die 90s vibe echt live te gaan beleven. Nou, ik heb ze ook bij me en ik heb wat lekkere nummers voor je meegenomen. Hier en daar heb ik wel eens een kaartje gegeven zo van, heb jij nog een verzoekje? Maar dan slaan sommigen helaas stil. Ja, dat kan gebeuren hoor. Maar dat verzoekje kan je me natuurlijk nog steeds sturen. Ik ben MC DJ Reden. Welkom weer zo bij Jam FM. A Night to Remember. Ben je er klaar voor? Of moet je eerst nog naar de koelkast rennen om wat lekkers erbij te gaan halen? We gaan in ieder geval jouw kamer, woonkamer, maakt niet uit waar je bent, omtoveren tot de club. Let's go. Let's get started hier bij Jam FM.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my gosh.
1: Jam FM.
0: Karin is onderweg, dat sowieso. Je moet het altijd spannend houden. Zoals je weet heb ik altijd wel wat bij me en dat is dit ook. What I got is what you need. En dat van Uniek. Ik ben ervan overtuigd dat je nu al wat uit de koelkast hebt gehad. Let's go!

Is het ooit wel eens tegen je gezegd? What I've got is what you need. En ja, uniek ben je dan wel hoor. Net zoals uniek uniek is hier zo bij Jam FM. Als iemand dat voor je zingt of als iemand dat tegen je zegt, hoe mooi is dat? What I've got is what you need. En zeker in een tijd als deze, dat mensen gewoon met hele andere dingen bezig zijn, maar toch wel iets willen, maar daar niet voor zorgen dat ze daar komen waar ze naartoe willen gaan. Vat jij hem nog? Precies dat. Ik zei het zojuist ook al van Karen White, dat zou de eerste zijn. Maar nee, het was What I've Got Is What You Need van Unique. Ja, die had zich ergens verstopt. En ja, zo gaat het dan ook. Karen White, ja, daar ga ik je mee naartoe nemen zo dadelijk. Zij is ook weer binnenkort hier in het land. En wij hebben wel eens een uitzending van haar live uitgezonden. En het was zo mooi. Deze dame, die blijft gewoon rocken. Ze is al een beetje op leeftijd, zouden sommigen zeggen. Maar in ieder geval, ze doet het nog steeds.

0: Karen White, The Way You Love Me, een echte 90s R&B klassieker uit 91, waarin Karen White met haar prachtige stem natuurlijk deze echte lekkere klassieker zingt. Het is echt een typische New Jack Swing sound en ze zingt over passie, zekerheid en de intensiteit van liefde. Karen White brak door in de jaren 90 als een van de sterkste vrouwelijke R&B-sterren uit die tijd met haar hits als Superwoman en Secret Rendezvous. Ze staat symbool voor de opkomst van vrouwelijke power in R&B, sterk, versterkt en zelfverzekerdheid. En dat vol emotie en dat hoor je ook terug in haar nummer.
1: Jam FM.
0: Ga eens kijken wat ik nog meer voor je heb, want ja, er ligt hier heel veel hoor op de tafel. Oh, kijk eens, ja, die heb ik ook nog voor je. Een verrassing. Momo Boyd, dat is een zangeres. Ik heb het over de Hot Jam van zo dadelijk. Een zangeres, songwriter en producer uit New York. Bekend als lid van het ROC Nation getekende broeder-zus-kwartet Infinity Song. Ze groeide op in Detroit en kreeg thuisonderwijs, zowel academisch als muzikaal. Van haar ouders die de Boys and Girls Choirs of Detroit hadden opgericht. Momo treedt al sinds haar vroege jeugd op. Nou, en dat zijn er nog veel meer geweest natuurlijk, die dat hebben meegekregen van huis uit. En zeker met een mooi gospel choir. Ze is doordrenkt van klassieke muziek, gospel en jazz. En ontwikkelde een stem die gekenmerkt wordt door emotionele helderheid en technische precisie. Nou, als je zo omschreven wordt, dan moet je toch wel een behoorlijke strot hebben. Ze schreef en produceerde Infinity Songs en haar doorbraaksingle Haters Anthem en werkte mee aan andere hits zoals Sinking Boat en Slow Burn, die ze op grote podia en festivals over de hele wereld ten gehoor heeft gebracht. Haar muzikale visie is geïnspireerd door artiesten als Nina Simone, Dolly Parton, Beyoncé en Lauryn Hill en Cher en Donny Hathaway onder andere. En afgelopen mei in 2025 bracht Momo haar eerste solo single uit, American Love Song. Een reflectief, ja, echt waar, daar moet ik er echt wel bij zeggen hoor, nummer dat de complexiteit van de moderne liefde onderzoekt. Volgens mij gaat elk nummer wel over liefde. Hoe mooi is dat? Niks over hatreds, gewoon liefde. Hey, the Hot Jam is on the way.

nu hip-hop noemen. Hun mix van rap, funk en dansbare beats was toen vernieuwd en wordt vandaag de dag nog steeds gesampled en gebruikt in de hedendaagse moderne muziek. Je hoort die invloed zelfs terug in de hedendaagse artiesten en festivals ook. En oldschool sounds maken opnieuw een comeback in clubs en op social media, waar jongeren natuurlijk de 80s en de 90s vibe ontdekken. En mocht je vanavond zijn ingeschakeld voor het eerst, wie weet ben jij er ook eentje van. Dan zo dadelijk het nieuws. En dan gaan we weer verder met wat ik allemaal voor je heb meegebracht hier zo bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. Tot zo dadelijk.

0: Zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tepas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune in Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. Een Nederlands stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. En op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. De NS zegt diep geschokt te zijn. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Eerste struikelsteen gelegd in Ouder Amstel en fontein op het kampje officieel geopend. Mijn naam is Emilie van Steen. Op maandag 4 mei is in de Kerkstraat in Ouderkerk de eerste struikelsteen in de gemeente Ouder Amstel gelegd. De struikelsteen is een eerbetoon aan Andries Polanus, slachtoffer van de Holocaust. Bij het plaatsen van de struikelsteen waren ook familieleden en loco-burgemeester Victor Frequin aanwezig. De plaatsing gebeurde op initiatief van zijn kleinzoon, de 78-jarige René Polanus, bij de geboorteplek van Andries Polanus aan de Kerkstraat 54. Met de struikelsteen wil hij niet alleen zijn opa herdenken, maar ook de herinneringen aan alle slachtoffers van de oorlog levend houden. En zondag om 11 uur werd de fontein op het kampje officieel in gebruik genomen. Na een succesvolle crowdfunding en de inzet van vele Ouderkerkers is het dorpsplein nu helemaal af. In totaal werd 140.000 euro opgehaald, waarmee het lang gekoesterde waterelement eindelijk realiteit werd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: met de muziek en blijven natuurlijk even in die echte oldschool funk en electro groove. Zo dadelijk ga je luisteren naar Tyrone Brunson met Smurf. En Tyrone Brunson is een Amerikaanse bassist en producer die in de jaren 80 vooral bekend werd in de funk en post-disco scene. Hij werkte met veel zware basslines en elektronische grooves. Precies dat geluid dat in die tijd de clubs domineerde. In steden als Philadelphia en New York. Smurf is zo'n typische underground clubtrack uit die periode. Funky, strak en repetitief. Dat ga je zo dadelijk echt horen in de beat. Gemaakt om mensen te laten bewegen op de dansvloer in de vroege house en electro clubs. Wat vele mensen niet weten is dat waar de warehouse echt vandaan kwam. Die kwam uit Detroit in die tijd. De warehouse. Zo is house echt begonnen. En daar zijn echt een paar toppers die dat teweeg hebben gebracht. En daar wil ik binnenkort wel eens wat meer over gaan vertellen. In ieder geval is het een echte raw groove zonder opsmuk. En daar bedoel ik gewoon zonder gekkigheid. En gewoon pure energie uit de beginperiode van die clubcultuur die destijds bestond. Ken jij hem nog? De Smurf? Nee, ik heb het niet over die blauwe jongens. Het is gewoon een hele andere. Of jij moet de Smurf Dance kennen. Dan is het in ieder geval wel goed dat jij deze kent van Tyrone Brunson hier bij Jam FM.
1: Jam FM.

Lekker in die dansbare energie en die lekkere flow. Gero is gearriveerd met Turnaround. En Gero is een internationale dance- en clubproducer. Zijn dat om zo te zeggen. De naam staat vooral bekend voor hun strakke en minimale clubproducties. Turnaround komt uit de hedendaagse clubscene en is opgebouwd rond een simpele, maar lekkere hoek. En wat ik daarmee bedoel is dat er zit zoveel lekkere flow in dat je

0: verandering en het nemen van een andere richting in contact en gevoel. Het moment waarop iets of iemand omdraait in een bepaalde situatie. Wellicht dat jij een van dit soort mensen kent die dat overkomt, of waar jij zelf in verzeild bent geraakt, dat je niet weet een beetje contact te houden. Dat kan, hè? Daar is helemaal niks mis mee. Dat zal ergens vandaan komen. En ja, sommigen die werken eraan, anderen die komen er later pas achter. Er is ook nog een verzoek vanavond en dat is van Total Contrast, Takes a Little Time. En die titel gaat over geduld in de liefde en contact maken. Ook hier weer contact, kun je nagaan. Het idee dat vertrouwen in echte verbinding niet meteen ontstaat, maar tijd nodig hebt om te groeien. En dat thema hoor je ook terug in de tekst. Het draait om wachten, begrijpen en elkaar de ruimte geven om dichter naar elkaar toe te groeien. Zo zie je maar hoe het klopt.
1: Always smooth and funky.
2: Jam FM.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.

Zoals ik al zei, Total Contrast was een Britse soul- en funkformatie. Vooral in de jaren 80 waren zij bekend. En hun muziek zat op de grens van soul, R&B en de vroege elektronische productie. En dat met een duidelijke nadruk op emotie en de menselijke relaties. En als je die hebt tegenwoordig, dan mag je je handje dichtknijpen hoor. In plaats van dat mensen zich alleen verstoppen achter hun telefoon. Here is Takes a Little Time.

Laat ik eens even de rode draad eens gaan bekijken en wat ik allemaal voor jou heb meegenomen. Even een kleine terugblik op de reis van vanavond. En dan hebben we een hele mooie muzikale lijn te pakken. Die draait om energie, relaties en keuzes en gevoel. We begonnen met Unique, What I've Got Is What You Need. Een 90s R&B swing waar het draait om aantrekkingskracht en het gevoel dat iemand precies bij je past. Daarna gingen we door met Karen White met The Way You Love Me. Een krachtige stem natuurlijk van haar uit de vroege jaren 90. R&B waarin liefde, intensiteit en natuurlijk de emotionele centraal staan. Vervolgens kwam de Hot Jam voorbij met Momo Boyd. Helemaal voor nu een lekkere, frisse, hedendaagse.

Een lekkere en goede hip-hop groep uit de jaren 90. En die de lekkere funk samenbracht. En zo is de basis gelegd voor alles wat we nu in de moderne urban muziek nog steeds terugvinden en horen. Tyron Bronson met Smurf ging wat dieper de vroege club- en electroperiode in. Raw Underground. En het begon natuurlijk van de dansvloer. Die had floor jams te krijgen in die tijd. Zo noemden ze dat. Hot Flow Jams. Gero kwam ook even voorbij met Turnaround, waar het draait om veranderingen, aantrekkingskrachten en natuurlijk het moment waarop alles net even een andere richting ingaat. Total Contrast natuurlijk. En ook dat was een verzoekje. En toevallig stond deze erin. Ja, noem het toevallig. Takes a Little Time werd het persoonlijke natuurlijk. Geduld, relaties en het idee dat echte verbinding de tijd nodig heeft om te groeien. En dat kwam achter Gero. En zo past alles weer precies bij elkaar. En als je alles samenpakt, dan hoor je eigenlijk maar één verhaal in de muziek. Als een spiegel van het leven, om het zo te zeggen. Van aantrekkingskracht tot keuzes. Van energie tot geduld. En van het club tot gevoel. En als ik het over clubs geef van het weekend, heb ik ook weer mogen draaien in een van de mooiste clubs, om het zo te zeggen. Nou, het is geen underground scene. Nou ja, als je naar beneden gaat misschien wel. Daar ga ik me niet over uitlaten. Maar we hebben wel weer genoten. Met alle DJ's, alle mensen die er hebben gewerkt. Dit weekend, het was Clinic. Laat ik eens even kijken wat ik nog als laatste heb. Voor de klok van 9 uur. En daarna gaan we natuurlijk

0: Jasmine Guy met Try Me, een track waar het draait om zelfvertrouwen in jezelf te durven te laten zien. Een open uitnodiging om iemand echt te leren kennen zonder maskers, gewoon zoals je bent. Het is een mooi verhaal vanavond, dat kan ik je wel vertellen hoor. Met alle nummers die ik bij me heb. En zo zie je maar wat er voor komt als je die hustelt. Welkom bij Jam FM, dit is A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. Laten we verder gaan en dan naar het nieuws van 9 uur.
1: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special. Met live on stage

0: kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: 10e editie Zomerfeest in Urbanuspark op 27 juni. En opvallende vondsten op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Op zaterdag 27 juni is in het Urbanuspark in Amstelveen de 10e editie van het Zomerfeest, van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Het evenement is uitgegroeid tot een traditie in Bovenkerk. Bezoekers kunnen genieten van muziek, kinderactiviteiten, eten en een braderie met meer dan 30 kramen. In het foodlaadje zijn onder meer poffertjes en hamburgers verkrijgbaar. Bands als Big Time en Ichiko Park verzorgen live muziek. Voor kinderen zijn er workshops en activiteiten. Ook is er de bakwedstrijd Heel Bovenkerk Bakt. De organisatie is in handen van lokale stichtingen en vrijwilligers. Douaniers op Schiphol hebben eind april opvallende vangsten gedaan, waaronder levende dieren en producten van beschermde soorten. In een toilet werden 6 boomgifkikkers gevonden, vermoedelijk achtergelaten door een smokkelaar. De dieren zijn overgedragen aan de NVWA. Ook namen douaniers veren van beschermde vogels in beslag bij reizigers uit Brazilië. Daarnaast werden illegale medicijnen aangetroffen bij reizigers uit Hongkong met bestanddelen van beschermde planten en dieren. Eerder werd hoestpoeder met galsteen van reusapen onderschept. De douane waarschuwt dat deze producten verboden zijn. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: na het nieuws van 9 uur. En we starten zojuist weer een nieuw uur op met A Night to Remember. We gaan zo direct weer lekker bouwen aan een nieuwe muzikale reis met een nieuwe opening en een nieuwe vibe. We beginnen zo dadelijk met een lekkere frisse sound. Live In van Scheming. Een track die draait om beweging in het leven, keuzes maken en situaties waarin niet alles is wat het lijkt. Het gaat over alert blijven, vertrouwen en hoe mensen soms met verschillende intenties in het leven staan. Verpakt in een moderne ritmische club en urban sounds. En ik moet zeggen, dat kan jou toch niet onbekend in de oren klinken. En precies dat zet de toon voor dit nieuwe uur. Scherp blijven, voelen en meegaan met de muziek. Living is here. En Scheming.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 90s.

0: track die draait om het spel van het leven, situaties inschatten en mensen lezen en weten dat niet alles altijd rechtlijnig is, zoals het lijkt. Het gaat over alert blijven in een wereld waar iedereen zijn eigen pad en intentie heeft. En precies vanuit dat gevoel van vragen, twijfelen en doorvoelen gaan we door met het volgende nummer. En dat is zo dadelijk van Colby O'Donnell met Tell Me This. Colby O'Donnell is een Amerikaanse R&B en popartiest uit de jaren 2000. Daar brak hij in die tijd door met een frisse, toegankelijke sound waarin zang, melody en clubinvloeden samenkwamen. En in dit nummer gaat het om duidelijkheid in de liefde. Tell Me This gaat over het moment waarop je niet meer wilt gissen of twijfelen, maar gewoon eerlijkheid zoekt. Het is die spanning tussen gevoel en zekerheid en de behoefte om te weten dat je naast iemand staat.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
1: Jam FM.
4: I know this is kind of out there, but I've been staring at you from across the room. Hey. My name's Kobe. I know this is kind of out there, but I've been staring at you from across the room and... Well... Like, can I talk to you for a second?
1: Jam FM.
4: I've been thinking.

0: Jam FM. Colby O'Donis. Wanneer intenties van mensen om je heen niet helder zijn, of wanneer situaties in je persoonlijke leven door elkaar gaan lopen, kun je zomaar in een malle molen terechtkomen van gedachten, gevoel en onzekerheid. Alles lijkt te draaien en je probeert nog te begrijpen wat nou echt is en wat niet. Het lijkt wel of je op een van jouw socials zit. Wat is tegenwoordig nog echt en wat niet? En dat bedoel ik dus ook met die intenties van de mensen om jou heen. En ik ben ervan overtuigd dat het volgende nummer daar perfect op aansluit. Ik heb het over Keith Sweat met Twisted. Keith Sweat is een van de grondleggers van New York Swing en de moderne R&B sound uit de late jaren 80-90. Ik heb hem ooit een keertje persoonlijk mogen ontmoeten en spreken, en dat was in de terminal in Amsterdam, de passenger terminal voor de juistigheid, de PTA. Twisted gaat over innerlijke verwarring in de liefde wanneer je hart iets anders zegt dan je hoofd en je gevangen zit tussen verlangen, twijfel en emotie. En dat gevoel van Twisted, letterlijk in de knoop zitten met jezelf en de situatie, hoor je over. Vooral in dit nummer terug, hier bij Jam FM.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s, Jam FM.

en zet je weer terug in de vibe van het moment. Het gaat om het loslaten van zorgen, het volgen van energie en jezelf toestaan om gewoon te genieten. En dat all night long. Vol in je hoofd zitten naar...

tegen je. Het moment waarop je stopt met twijfelen en gewoon weer gaat voelen de nacht in. Zonder rem en zonder vragen. Maar ergens in die flow, daar zit natuurlijk het loslaten. En dan komt er natuurlijk ook weer dat besef. En dat moment waarop alles samenvalt, waarop je voelt, dit klopt, dit is het moment, dit is de juiste richting. En precies daar komt het volgende. Binnen. En ik hoop ook bij jou. Ik heb het over Lisa Stansfield met This Is The Right Time. En Lisa die brak in de jaren 80 door met haar zoolvolle stem en sterke Britse R&B sound. En in dit nummer draait het om timing in het leven en de liefde. En het besef dat alles op de juiste moment samenkomt als je er klaar voor bent. This-

dit klopt, dit is het moment en dit is de juiste richting. Hoe mooi is dat? En zo gaan we ook richting de zomer. Want dat is ook wat je merkt door met de mensen om de

0: Jam. Jam FM. Always smooth and funky. Jam FM.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tepas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het hantavirus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Politieke praatgroep op dinsdag 12 mei en teleurstelling om kaalgemaaid adoptiegroen in Duivendrecht. Mijn naam is Emily van Steen. Wie graag eens van gedachten wil wisselen over het reilen en zeilen van de lokale politiek of politiek in het algemeen, is welkom bij de politieke praatgroep van buurtdorp Ouderkerk. De volgende politieke praatgroep is op dinsdag 12 mei van 2 tot 4 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Te gast is deze keer wethouder Victor Frequin. In gesprek met hem wordt gepraat over gemeentelijke financiën en woningbouw. En in Duivendrecht zijn bewoners van de Basilicumhof teleurgesteld nadat een stuk adoptiegroen plotseling is kaalgemaaid. Buurtbewoners hadden het groen dit voorjaar zelf ingericht met bloemen en planten uit eigen tuin. Het stukje stond net in bloei toen het in één keer werd gemaaid. De bewoners hadden het onderhoud juist in overleg met de gemeente opgepakt. Inmiddels is er contact geweest met de gemeente. Die noemt het voorval vervelend en zegt de situatie intern te onderzoeken. De bewoners hopen dat er in de toekomst beter wordt afgestemd om dit soort situaties te voorkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Terug naar het nieuws. Even een korte terugblik op het afgelopen half uur. We begonnen met Living Met Scheming, waar het ging over situaties lezen en weten dat niet alles altijd is wat het lijkt. Daarna zochten we duidelijkheid met Colby O'Donis met Tell Me This, gevolgd door de verwarring van gevoelens in Keith Sweat met Twisted. En die verwarring lieten we los met Tom B featuring Ivy All Night om uiteindelijk uit te komen bij het besef in Lisa Stansfield met This Is The Right Time. Een moment waarop alles op zijn plek valt. En van twijfel naar loslaten, naar weten waar je staat. En dat was de rode draad van het afgelopen half uur. We starten dit nieuwe blok met een frisse sound van nu. Ik heb het over Carly met Cool Kid. Een track die draait om identiteit, jezelf durven te zijn en je plek vinden in een wereld waarin iedereen gezien wilt worden. Het gaat over zelfvertrouwen, maar ook over erbij willen horen. Een thema dat vandaag de dag alleen maar actueler is geworden. En dat door alle socials. Ik heb zelfs ooit een keer een hele mooie tekening gezien en dat zag er ongeveer zo uit. Dan zag iemand in bed liggen, kwam eruit en gelijk naar die socials gaan. En die ogen werden alleen maar groter en het leek wel een drugspuit. Want zonder die socials om te kijken of iedereen je wel of niet geliked hebt, had degene wel of geen leven. En dat is niet te doen. Ik zei het juist al, een track die draait om identiteit, jezelf door te zijn en een plek te vinden in een wereld waar iedereen gezien wilt worden. Welkom bij het laatste half uur van deze avond hier bij Jam FM, A Night to Remember.
1: Yo, stop! Yeah. Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams.
0: Yeah. Heb jij ondertussen al van jou omgeving een dansvloer gemaakt, een club in je eigen woonkamer of daar waar jij misschien een wandelingetje doet, gluren bij de buren. Here is Cool Kid met Carly. Let's go.

aangeschoven in de studio, Sebastian. En dat is een hele mooie. Die hoort al gelijk wat erin kan komen. Qua volgende nummer in de mix in de club. En hij fluisterde zojuist in mijn oor. I Can Make You Feel Good van Shalamar. En gelijk heeft hij. Dit was Carly Cool Kid, een track die draait om jezelf te durven zijn en je plek te vinden. Zeker in een tijd waarin iedereen gezien wil worden. En als we het hebben over identiteit en jezelf laten zien, dan gaan we naar een artiest die dat al decennia lang op zijn manier doet. We schakelen zo dadelijk over naar Shabba Ranks met Lover Man. En ik hoop dat jij wel een beetje swing hebt natuurlijk. Shabba Ranks is een Jamaicaanse dancehall-artiest die in de jaren 90 wereldwijd doorbrak. En dancehall sound naar een groot publiek heeft gebracht. Met zijn herkenbare stem en uitgesproken stijl zette hij een symbool en ook een stempel op de internationale muziekwereld. Loverman draait om aantrekkingskracht, zelfverzekerheid en de rol van charme in relaties. Een track die laat zien hoe identiteit en aanstelling en uitstraling samenkomen in de muziek. En dat van jezelf vinden naar jezelf te durven.

0: ultimate old and new school mix. Jam FM.
1: Ik ga je binnenkort meenemen naar het een en ander wat er deze zomer gaat gebeuren. Dan mag ik weer Reggae Splash gaan verslaan. En dan hoop ik weer natuurlijk de grote der aarde daar tegen te mogen komen. En er zullen nog waarschijnlijk twee andere festivalen aankomen met wat grote heren. En dan hoop ik samen met Dennis de Gooseman dat samen te gaan doen. En hij is een van de begeleiders van alle reggae-artiesten hier in Nederland als ze deze kant op komen. Nou, hoe mooi is dat? We gaan zo dadelijk door met de muziek en schakelen over naar een heel andere hoek van funk en early rap. Ik heb het over Blowfly met The First Black President. Want hoe zou het zijn als we een andere Amerikaanse president zouden hebben? En ik hoop niet dat ik met dit gegeven nu mijn reisvisa heb verpest. Blowfly is de alter ego van Clarence Reed, een Amerikaanse songwriter en artiest die al sinds de jaren 60 actief was. Onder naam Blowfly stond hij bekend om zijn satirische en vaak expliciete funk en rap parodieën, waarmee hij eigenlijk een vroege brug sloeg tussen comedy, funk en hip-hop. En The First past precies in die stijl. Speels, raw en bedoeld om te provoceren. En ook te entertainen. In een tijd waarin hip-hop nog volop in ontwikkeling was. En artiesten experimenteerden met taal, ritme en performance. Dus, without further ado, van serieuze vibe naar pure raw funk and energy. Here is Blowfly met The First Black President.

Barbara en Simone. En ik moet zeggen hoor, dit nummer uit 84. Ja, ze zingt over een vrouw die ontdekt dat ze het persoon waar ze gevoelens voor heeft al bij iemand anders hoort. Ook iets natuurlijk van hedendaags de dag. Maar als ik binnenkwam in Dam 8 in Zaandam, dan moet ik zeggen van dan begon mijn avond wel hoor. En dan zeker als dit nummer als eerste

0: half uur. Eigenlijk uur moet ik zeggen. En dan heb ik toch twee afsluiters voor jullie in petto. We begonnen met de muziek weer in aantrekkingskracht en juist de match centraal stond. Zoals bij Uniek, What I've Got Is What You Need. En daarna Karen White met The Way You Love Me. Daarna gingen we door met wat meer moderne en hedendaagse sounds van Carly en Cool Kids en Colby O'Donnell met Tell Me This. Waar identiteit, duidelijkheid en jezelf durven te zijn een belangrijke rol speelden. We zagen ook aan de andere kant verwarring en emoties in de relatie, zoals bij Keith Sweat met Twisted, gevolgd door Loslaten en het weer het moment komen met Tonby featuring Ivy All Night. En het besef van timing bij Lisa Stansfield met This Is The Right Time. Vervolgens werd het breder van twijfel en intenties bij Living met Scheming. Naar zelfvertrouwen in de houding van Shabba Ranks, Loverman en later Blowfly. The first black president waar identiteit en positie in de wereld op een heel andere satirische manier werd benaderd. Daarna zakten we juist weer even terug naar het persoonlijke. De emotie en de realisatie van en the real life met Jocelyn Brown. Somebody Else's Guy. En uiteindelijk de positieve draai naar een eigen kracht met Heavy D en The Boys met We Got Our Own Thing. En als je de hele lijn volgt, dan gaat het eigenlijk van zoeken naar voelen, naar begrijpen en uiteindelijk naar jezelf zijn in het hele verhaal. En precies daarbij sluit ik bijna af met deze muzikale reis van vanavond. Here is Jazzy Jeff met The Fresh Prince met Can't Wait To Be With You. Want hoe mooi is dat als je naar iemand uitkijkt en er ook echt bij wilt zijn.
1: Jam FM.
2: This is a journey into sound.

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Amstelveen herdenkt oorlogsslachtoffers en SDB verliest kort geding. Mijn naam is Hans van der Heijden. Op 4 mei heeft Amstelveen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. De plechtigheid begon om 19:30 met muziek van het Harmonieorkest Amstelveen en toespraken onder meer van burgemeester Tjapko Poppens over het belang van herdenken. Om 19:58 klonk de tap toe, gespeeld door Nico Schimmel. Om 20:00 was het 2 minuten stil. Jong en oud stonden samen stil bij alle slachtoffers van oorlog en geweld. Daarna volgde het Wilhelmus en werden kransen en bloemen gelegd bij het monument. De opvang van 40 statushouders in Hotel de Jonge Heertjes in Aalsmeer mag doorgaan. De rechter in Amsterdam wees een kort geding van eigenaar SDB Vastgoed tegen uitbater Danny van Duinen af. Het gaat om opvang van vrouwen en kinderen voor 6 maanden in samenwerking met het COA. SDB kan nog in hoger beroep. Omwonenden en ondernemers worden binnenkort geïnformeerd en er komen afspraken over veiligheid. De aankondiging leidde eerder tot onrust. De gemeente noemde de locatiekeuze onverstandig. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 19:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Wij zijn Jam FM.
18: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
17: Wij zijn Jam FM.
18: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
19: Goedenavond. Het is woensdag. Het is 6 mei, de dag na Bevrijdingsdag. Je luistert naar Jam FM, de Soul of Amsterdam met Andreas Helling en Johan Titsing. Oh yeah. We beginnen met de Soul of Amsterdam uuropener. Let's groove!

0: catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.
1: We gaan terug naar 1987 en niet zomaar. Een waanzinnige remix. Janis Bullock. Do You Really Love Me? En niet zomaar een uitvoering. The Soul of Amsterdam heeft het weer gedaan. Here we go. En nee, dit is niet hip-hop, bebop. Dit is

0: ongetwijfeld herkend hebben. Man Parrish. Hip Hop Bebop.
1: Geniet van het leven in de hoofdstad Amsterdam. Een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst de Soul of Amsterdam. Met Dance Radio.
0: Tijd voor 2026 Funk. De nieuwe Diamond Ortiz. En die ziet I Can.

Diamond, Ortiz is de naam. Tijd voor nieuwe muziek. Komt deze week uit. Muziek van de voorman van Troop. De formatie Troop. Dit is Steven Russell. En Lovers Reunion.

0: van 10:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. En 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom terug bij de gesproken programma's hier op Jam FM. De Soul of Amsterdam met Johan Titsing en Andreas Helling tot 12 uur vanavond. Terug in de tijd met Narada Michael Walden in een nieuw jasje. Dit is de Save the Robot remix. Vooralsnog promo only.

One Love. Wie wil dat nou niet? De Queen of Hip Hop Soul, Mary J. Blige. En dat was haar nieuwe single. Want Love. En Mary heeft voor het laatst opgetreden in Nederland 10 jaar geleden. 2016 alweer. Door met nog meer nieuwe muziek kunnen doen met Jared Lawson. Dit is de eerste van 2 tracks voor vanavond van zijn nieuwe album Just Let It. En dit heet Smoke Me Out.

eveneens uit Engeland, Zetzel. Met een lead vocals, Chris Bolin. Van het album Those Words, Speak Splinter New, Games We Play in Love. Love is het thema voor vanavond.

De tweede track van vanavond, Jared Lawson, van zijn nieuwe album Just Let It. Dit is de title track. En daarvoor Tom Funk featuring Valentina Russo en Split My Wine van het album What's It Gonna Be. En dit is de nieuwe mix van James Day's Young Hearts. Volgens mij ergens in het begin van 2000 uitgebracht. Featuring Tim Owens en Unum. Hier op Jam FM voor de klok van...

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn Ikenemab te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de nauwregeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
2: 11:05 hier in Groot Amsterdam. Welkom bij de Soul of Amsterdam op Jam FM. Nou, terug naar 1987. Maar toch eigenlijk stiekem ook niet. Dit is de 2026 Luther Vandross I Wonder Chaz Summers Remix. En dat is een mond vol. De track is net iets sneller geworden. Nieuwe bassline, nieuwe beats. En een hele andere indeling. Ik vind hem perfect.

0: helaas niet te koop gaat zijn. Maar wel te horen gewoon hier op de Soul of Amsterdam. Zijn tracks die speciaal gemaakt worden voor eigen DJ's, hun setlists. En ook deze Luther Mix is daar één van.
1: Iedere woensdagavond van

We reizen naar de land van de Rising Sun. Japan. Dit komt vandaag uit. Mijn grote vriend Groove Man Spot. Met een nieuwe track. En de titel kan je raden. Don't you love it?

Het origineel ken je wellicht uit 1982 van Maxime Singleton. Don't you love it? Dit is de 2026 Japanse beatmaker Grooveman's Spot Remix.

in de TrackSource Top 100. You know, I came here tonight by myself. En dat betekent dat het de allergrootste dansplaat van het moment is. John Morales featuring Tasha Larae. I saw you dancing. Can you handle it? Plaat van ruim 8 minuten. En dat is niet goed voor de radio. Een geweldige plaat klaarstaan. De nieuwe Bobby Ross Avila. En die vindt van zichzelf dat hij een lucky fella is. Here we go.

is voor de nieuwe remake. We gaan terug aan de begin jaren 80. Ze is de zangeres van One Way. Ze luistert naar de naam Alicia Myers. En wellicht weet je dan genoeg. Dit is I Wanna Thank You. In de ADRA Disco Rescue Remix. Shout out to Adam Raffi. He did it again. En dat is het mooie van 2026. Je pakt een oude plaat. Die het goed gedaan heeft in de jaren 80. Maar je maakt hem current. Nieuwe beat eronder. En dan kan hij weer gewoon een paar jaar mee.

origineel uit half jaren 90. Exacte jaartal wel ik niet. Maar Arrested Development, Mr. Wendell. In de Soul Journey Rework. En we blijven nog eventjes in de jaren 90. En dat doen we met... Make me happy. Paulina Henry. And she's happy. Jij toch ook?

Patty Austin hier op Jam FM. Body Language in een nieuw jasje. Geremixed door een Nederlander, hoor ik net van jou aan. En daarvoor Pauline Henry en She's Happy Again. Dat zijn we natuurlijk hier.

track nummer 3 van vanavond van Jared Lawson. I Got Your Back van zijn nieuwe cd Just Let It, deze week uitgebracht. En Jared hebben we al eens een keertje hier geïnterviewd op Jam FM. Hele, hele aardige vent. En hier is nog meer Spik Splinter nieuwe muziek. Solo.

zwingt de pan uit. Het is Pixplinternieuw en je hoort het hier op Jam FM. Mountain Lion en Turning Up the Heat. Terug naar 1994. Dit is een speciale remix. Vinyl only. Let me love you. Nee, let me move you.

6 minuten voor de klok van 12. Lella Hathaway. De dochter van Donnie, natuurlijk. En Let Me Move You in the Bounce Club Mix uit 94. En het zit erop voor vanavond, althans deze week dan voor de Soul of Amsterdam hier op Jam FM. Maar je blijft natuurlijk luisteren hier op 104.9 en DAB+. We laten je achter met Lonnie Listen Smith uit 1983 van zijn album Dreams of Tomorrow. Dit is A Lonely Way to Be. Yeah.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...